0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De zoekactie naar een vermiste persoon in de zee bij Callands Oog is stopgezet. De zee is te ruig. Morgenochtend zoeken ze weer verder. 4 mensen raakten vanmiddag in de problemen. 2 mensen onder wie een kind zijn gered. 1 persoon is overleden en de laatste is nog niet gevonden. Gianni Infantino heeft de top van de FIFA bij elkaar geroepen voor een crisisoverleg morgen in Marokko, melden Britse media. Wat er precies besproken zal worden is niet bekend, maar Infantino ligt al een tijd onder vuur door zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Als er nog meer natuurbranden op hetzelfde moment uitbreken, kunnen de veiligheidsregio's dat mogelijk niet meer aan, meldt de NOS. Volgens de overkoepelende veiligheidsraad zijn er niet genoeg brandweermensen voor die speciaal opgeleid moeten zijn. En ook zijn er te weinig speciale brandweerauto's en andere spullen. En meerdere atleten die hebben meegedaan aan de Commonwealth Games in Schotland zijn vermist. Het zou gaan om boksers uit Oeganda en Pakistan. Waarschijnlijk zijn ze gevlucht om asiel aan te vragen in het Verenigd Koninkrijk. Bij eerdere edities in Engeland en Australië gebeurde dat ook. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Het koelt vannacht niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een stuk koeler dan vandaag, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the...

Paradise Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Paradise Radio. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De zoekactie naar een vermiste persoon in de zee bij Callandse Oog is stopgezet. De zee is te ruig. Morgenochtend zoeken ze weer verder. 4 mensen raakten vanmiddag in de problemen. 2 mensen onder wie een kind zijn gered. 1 persoon is overleden en de laatste is nog niet gevonden. Gianni Infantino heeft de top van de FIFA bij elkaar geroepen voor een crisisoverleg. Morgen in Marokko, melden Britse media. Wat er precies besproken zal worden is niet bekend, maar Infantino ligt al een tijd onder vuur door zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Als er nog meer natuurbranden op hetzelfde moment uitbreken, kunnen de veiligheidsregio's dat mogelijk niet meer aan, meldt de NOS. Volgens de overkoepelende veiligheidsraad zijn er niet genoeg brandweermensen voor die speciaal opgeleid moeten zijn. En ook zijn er te weinig speciale brandweerauto's en andere spullen. En meerdere atleten die hebben meegedaan aan de Commonwealth Games in Schotland zijn vermist. Het zou gaan om boksers uit Oeganda en Pakistan. Waarschijnlijk zijn ze gevlucht om asiel aan te vragen in het Verenigd Koninkrijk. Bij eerdere edities in Engeland en Australië gebeurde dat ook. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Het koelt vannacht niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een stuk koeler dan vandaag, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De zoekactie naar een vermiste persoon in de zee bij Callandse Oog is stopgezet. De zee is te ruig. Morgenochtend zoeken ze weer verder. 4 mensen raakten vanmiddag in de problemen. 2 mensen onder wie een kind zijn gered. 1 persoon is overleden en de laatste is nog niet gevonden. Gianni Infantino heeft de top van de FIFA bij elkaar geroepen voor een crisisoverleg morgen in Marokko, melden Britse media. Wat er precies besproken zal worden is niet bekend, maar Infantino ligt al een tijd onder vuur door zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Als er nog meer natuurbranden op hetzelfde moment uitbreken, kunnen de veiligheidsregio's dat mogelijk niet meer aan, meldt de NOS. Volgens de overkoepelende veiligheidsraad zijn er niet genoeg brandweermensen voor die speciaal opgeleid moeten zijn. En ook zijn er te weinig speciale brandweerauto's en andere spullen. En meerdere atleten die hebben meegedaan aan de Commonwealth Games in Schotland zijn vermist. Het zou gaan om boksers uit Oeganda en Pakistan. Waarschijnlijk zijn ze gevlucht om asiel aan te vragen in het Verenigd Koninkrijk. Bij eerdere edities in Engeland en Australië gebeurde dat ook. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Het koelt vannacht niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een stuk koeler dan vandaag, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het blussen van de bosbrand in Limburg gaat zoals gehoopt, zegt de veiligheidsregio. De brand is binnen de aangelegde stoplijnen gebleven. Toch is de brand nog niet onder controle. Gisteravond werd duidelijk dat er alleen vanaf de paden geblust mag worden, omdat er mogelijk nog bommen uit de Tweede Wereldoorlog in het bos liggen. Nederlanders zijn langer onderweg naar hun werk dan andere Europeanen. Bijna een uur per dag, meldt de Telegraaf. Het Europese gemiddelde ligt op 50 minuten. Alleen de Belgen zijn nog langer aan het forensen. Slovenen hebben de minste reistijd van Europa, gemiddeld slechts 33 minuten. Nog nooit zijn er zoveel meldingen bij de politie binnengekomen over nepagenten als in de eerste helft van dit jaar. Meer dan 7000. Nepagenten gebruiken regelmatig babbeltrucs om geld, sieraden of bankpassen te stelen. De politie begint deze week met een waarschuwingscampagne. Gianni Infantino heeft de top van de FIFA bij elkaar geroepen voor een crisisoverleg, later vandaag in Marokko. En dat melden Britse media. Wat er precies besproken zal worden is niet bekend, maar Infantino ligt al een tijdje onder vuur door zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

shaking.

0: Shabba, Shabba. Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De bestrijding van de grote natuurbrand bij het Limburgse Venray ging vannacht zoals gehoopt. Het vuur bleef binnen de stoplijnen, maar we blijven alert op onzekerheden. Zo kan de wind aantrekken of draaien, zegt de veiligheidsregio. Nu het licht is, kunnen straks ook de Chinook-blushelikopters weer de lucht in. Bij de politie krijgen ze een record aantal meldingen over nepagenten binnen. In de eerste 6 maanden waren het er ruim 7000. Nepagenten bellen bij iemand aan en proberen met handige praatjes geld of bankpassen los te krijgen. Om mensen te waarschuwen begint deze week een campagne in de wachtkamer van huisartsen. Er zijn steeds meer fastfoodzaken zoals snackbars, broodjeszaken en ijssalons. Het CBS telt er ruim 19.000, dat is 2 keer zoveel als 20 jaar geleden. Die verdubbeling komt doordat we meer buiten de deur zijn gaan eten. Aan de kust en op toeristische plekken vind je de meeste fastfoodzaken. FIFA-baas Gianni Infantino gaat vandaag in Marokko in crisisoverleg met de top van de voetbalbond. Britse media die met dat bericht komen weten niet wat er precies besproken gaat worden, maar Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plannen om het WK commerciëler te maken. Hij verliest steeds meer vertrouwen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De brandweer in Limburg heeft vannacht goed grip kunnen houden op de bosbrand bij Venraai. De stoplijnen doen hun werk, maar de veiligheidsregio is alert, want het vuur is nog niet onder controle. Omdat in het gebied munitie uit de oorlog ligt, is er extra gevaar. Er zijn al wat kleine ontploffingjes gehoord. Voor een broodje, zak patat of een ijsje kun je op steeds meer plekken terecht. Het CBS heeft uitgerekend dat het aantal fastfoodzaken de afgelopen 20 jaar bijna is verdubbeld. En dat komt waarschijnlijk doordat we meer kunnen besteden en dus vaker buiten de deur kunnen eten. Op de Waddeneilanden vind je relatief de meeste fastfoodzaken. Mensen zijn de laatste 5 jaar behoorlijk meer gaan verdienen, blijkt volgens de Telegraaf het cijfers van ABN AMRO. Vooral twintigers en dertigers gingen erop vooruit. Door bijvoorbeeld van baan te switchen of promotie te maken, steeg hun salaris tot wel 4% meer dan het gemiddelde cao-loon, dat in 6 jaar een kwart hoger werd. Bij nieuwe aanvallen van Rusland op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en omgeving zijn 15 doden gevallen. Er zijn tientallen gewonden. De laatste tijd zetten de Russen vooral lange afstandsraketten in voor hun aanvallen. Ze mikken op plekken waar voorraden voor het leger liggen opgeslagen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Winterswijk, Gelderland, heeft vannacht brand gewoed op een bedrijventerrein. Een kringloopwinkel en een bouwmaterialenhandel zijn verwoest. Brand was rond 5 uur onder controle en wordt nu nog nageblust. En daarbij helpen ook Duitse brandweerlieden. Wegen in de buurt van de afgebrande panden zijn dicht. Ook vandaag komen de blushelikopters van het leger weer in actie bij de natuurbrand bij Vendraai. Maar ze gaan later de lucht in dan de bedoeling was. Heeft te maken met de wisseling van de blusploegen. Brandweer heeft het vandaag makkelijker dan gisteren. Toen veranderde de wind steeds van richting en nu niet. Rusland heeft ook vannacht weer aanvallen gedaan op onder meer de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn zeker 15 doden gevallen. De Russen hadden het vooral voorzien op distributiecentra voor legermaterieel. Op de Zwarte Zee, in de buurt van Odessa, werden 3 vrachtschepen aangevallen. Wielrennersvakbond CPA baalt ervan dat er zoveel gedoe is ontstaan door controles voor een tijdrit in de Tour de France voor vrouwen. Voor de start werd gecheckt of vrouwen niks in hun BH hadden gestopt, omdat grotere borsten voor een betere stroomlijn zorgen. Jammer dat een technische inspectie zoveel media-aandacht heeft gekregen, zegt de bond. En dan nu het weer van Weer Online. Er is een mix van zon en wolken en in het zuiden en vanmiddag in het oosten is een bui mogelijk. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
2: Ik zeg vastgeluid.
0: Nu. Moraal van de week.
3: Dear listeners, this is a special show on Ice Radio with Peter Moraal. Dat bent u niet.
4: Ah, Peter.

But What I Am. Hoorde je in het begin van deze aflevering van de Moraal van de Week. Dus aflevering nummer 453. Het is nogal warm in de studio. Komt omdat het een nogal warme dag was toen ik dit opnam. Gaatje of 30 plus. Misschien hoor je ook nog wel op de achtergrond dat ventilatortje draaien. Maar goed, welkom dus. En de vraag is, zoals elke week, wat gaan wij doen deze week? Nou, we gaan een geluidsfragment manifesteren. Dat doen we door ons te concentreren. En dan komt daaruit Sophie Straat.

0: Er ontstaat een moshpit waar vooral vrouwen zich uitleven.
1: Wij zijn Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: Hij doet zijn eigen werkje. Peter Moraal.
3: Zit hij gewoon naar zijn eigen uitzending te luisteren?
0: Het was

0: actrice Isabel A. in België. Wel bekend. In Nederland ietsje minder. Ik ken haar van het nummer dat ik zo ga draaien. De achterkant van die cd-single was... Jij wordt nog mijn dood. Maar goed, weet je, dat interesseert jullie natuurlijk allemaal eigenlijk... Nee, ook helemaal terecht. Het gaat natuurlijk om de muziek. Overigens, Beide. Voor Isabel A. hoorde je Sophie Straat natuurlijk. Ja, je hoorde net dus Isabel A. Je hoort er nu weer met die aankant van die cd-single. Jou zal ik nooit vergeten.
1: Peter.
2: Ik wil met die Peter.
1: Peter.
2: Peter.
1: Peter.

0: Radio. Geen playlist, maar passie.
1: En daarmee is het tijd voor Raymond van het Groene Woud hier op Ice Radio. Met het illustere meisje.
2: Meisje!
1: Dat zei ik.

0: Op Peter kun je rekenen.
1: This is Ice.
2: Met straks weer iets van de Beatles dat je niet in die vorm kent. Ice Radio. Oh, nou maar nu. Is je bek, word jezelf niet gek. Ja, misschien is het opgevallen. Heel veel Nederlandstalig in deze aflevering van De Moraal van de Week. En dat heeft een reden, want jongens, wat een luistercijfers. Sinds ik iets meer Nederlandstalig draai. Echt een 3-26 fout.
3: Bla bla bla, and where has that led us?
2: Nou, bij Roland Verstappen en zij is een wonder.

0: Eerst de zin is toch een beetje moeilijk, hè? Haar ogen hebben toverkracht, arme To.
1: Door iemands liedje heen praten vind ik niet ziek.
2: Hey, daar heb je Peter, de bedweter.
3: Peter, moraal. Bezorgt je keiharde tepels.
4: Oké, okay, Peter. Vieze goorlel.
5: Dit zijn de Off Beatles.
6: De Beatles, maar dan anders.
3: Ice Radio.
6: De Beatles groep, maar dan anders.
7: Better plan, take two.
8: 1, 2, 3, 1.

0: Radio. Ijskoud, de warmste.
1: Hey, kijk eens op de klok. Een half uur voorbij het hele uur tijd voor de Duitsstalige bijdrage van het half uur. Johannes Elding, Alles Brent.
2: Ice Radio.

0: Race Radio. Moraal van de week.
1: Deze nog?
2: Huh?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik ook niet.
2: Jawel, ik zat even te denken. Ik heb die arm ook gevonden, hoor. En dit is Higo, joh. Tankstation. En hoe laat is het ook weer?
3: 10 uur 's avonds.

0: Luisteraars, het is weer pak een beet, ongeveer, klokje staat stil.
1: De muziek ging uit, de club ging dicht, daar stonden we dan.

Ja, ja, ja. Ik moet eerst even de administratie afwerken. Wies met Drijfzand. En daarna Merel met Hou je bek en Bef me. En dit is een nummer dat moet ik altijd even draaien. Want voor je het weet, ben je het kwijt. Spinvis, voor ik het vergeet.

0: toch wel mijn favorietste Nederlandstalige artiest. Ja, ik weet dat niet iedereen het met mij eens is, maar goed. Maakt niet uit, het is mijn smaak. Spinvis, voor ik het vergeet, afsluiting van de Moraal van de Week. Nummertje 453 hier. Vice Radio. Ik sluit af met een nummer uit de bak nieuwe muziek. Het is niet Nederlandstalig, maar ja, hè? Maak zelf wel uit wat ik draai. Nieuw dus. Je hebt dat waarschijnlijk nog nooit gehoord. Strawberry Guy, Love Me Like You Used To.
1: Jij bent niet welkom hier. Nee.
2: Prutser.

0: Cue up side 2 for your listening.
1: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
2: Stoppen! Wat doe je nou?
3: Luisteren naar de radio.
4: Je kan niet goed plotseling voorstellen.
5: Pas op voor jezelf.
6: Lach maar.
7: Wat ben je stil, waar denk je aan?
8: What are you thinking about?
9: Dat was een slappe hap.
10: Fijne uitzending verder, dames en heren.
11: Het is met name heel veel plezier hebben.
12: They'll never make that money, mate. Is it cloud for
13: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knap.
14: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De zoekactie naar een vermiste zwemmer bij het Noord-Hollandse Callantsoog is gestaakt. Want ook die persoon is verdronken, meldt de politie. Slachtoffers zijn 2 vrouwen. Ze gingen gistermiddag de zee in en kwamen in de problemen. Iemand die bij de reddingsactie betrokken was, moest naar het ziekenhuis. De Limburgse brandweer kan nog niks zeggen over wanneer de bosbrand bij Venray onder controle zal zijn. De omstandigheden zijn wel gunstiger dan gisteren, zeggen ze. De temperatuur is lager en de windrichting een stuk stabieler. Het blussen wordt wel bemoeilijkt door munitie uit de oorlog die her en der nog ligt. Een grote brand op een bedrijventerrein in het Gelderse Winterswijk heeft een kringloopwinkel en een zaak in bouwmaterialen verwoest. Er zijn geen gewonden. Brandweer kreeg hulp van collega's uit Twente en Duitsland. Vanwege de brand werd het treinverkeer tussen Zutphen en Winterswijk stilgelegd. Inmiddels rijdt alles weer. De vereniging Eigen Huis hoort meer en meer klachten over verkopers van warmtepompen en thuisbatterijen. Reden om met een meldpunt te komen. Verkopers komen bijvoorbeeld met onduidelijke offertes of willen hoge aanbetalingen. Eigen Huis adviseert je niet te laten opjagen en mooie praatjes in twijfel te trekken. En dan nu het weer van Weer Online. Er is een mix van zon en wolken en in het zuiden en vanmiddag in het oosten is een bui mogelijk. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
16: I like it.
14: Ice Radio.
17: Your alternative to ordinary radio.
18: Ice Radio.
14: Met nu. Files from the fridge.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

strand. En Ice Radio in je oor. Dat is pas een cocktail van geluk.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De man die terecht staat omdat hij aan kleine kinderen had gezeten, blijkt meer slachtoffertjes te hebben gemaakt. In eerste instantie werd de man opgepakt voor 4 zaken en nu zijn dat er 14. En ook zou de man die op Amsterdamse kinderdagverblijven werkte, kinderporno hebben gemaakt. Ook had hij thuis een babysekspop liggen en dat is verboden. De zwemmer die gisteravond vermist raakte bij Callantsoog is overleden. De Britse vrouw werd een paar

later gevonden op het strand. Eerder was al duidelijk dat ook een andere vrouw was verdronken. Twee anderen, onder wie een kind, die in zee in de problemen waren geraakt, konden worden gered. In Rotterdam zijn twee politieagenten gewond geraakt tijdens een controle. Ze waren afgekomen op een tip over overlast. En toen ze iemand wilden controleren, kwam het tot een clash waarbij de man veel geweld gebruikte. Beide agenten moesten naar het ziekenhuis. De man is aangehouden voor poging tot doodslag en zware mishandeling. Albert Heijn gooit de zegeltjesactie over een andere boeg. En dat valt slecht bij veel klanten. Kun je nu nog voor elke euro aan boodschappen een zegel kopen? Vanaf volgende maand wordt dat voor elke 2 euro. Een digitaal boekje volsparen duurt dus veel langer. Op de socials regent het klachten aan het adres van AH. En dan nu het weer van Weer Online. Er is een mix van zon en wolken. En in het zuiden en vanmiddag in het oosten is een bui mogelijk. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam waren op een Pride-bijeenkomst en daar waarschuwden ze voor haat tegen LHBTI'ers. Ze haalden de Pride in Berlijn aan, waar een IS-aanhanger inreed op een groep mensen. Volgens Halsema zijn regenbooggroepen het eerste slachtoffer als intolerantie toeneemt. Het OM denkt dat een man die terecht staat voor het misbruiken van kinderen op kinderdagverblijven vaker de fout is ingegaan. Er is nu sprake van 14 slachtoffertjes. Deze Jan B. van 66 was invalkracht op crèches in onder meer Amsterdam. Bij hem thuis werden grote hoeveelheden kinderporno gevonden en ook een kindersekspop. In Rotterdam is opnieuw iemand van de politie ontslagen. Hij of zij neusde zonder noodzaak en toestemming rond in de computersystemen en speelde ook informatie door naar buiten. Daarvoor is een taakstraf opgelegd. Eerder werd in Rotterdam een politiemedewerker op non-actief gezet vanwege een mogelijk zedenmisdrijf. In Duitsland is een vrachtvliegtuig vannacht in de lucht in botsing gekomen met een vliegend object, waarschijnlijk een drone. Het toestel van DHL was opgestegen in Leipzig en wist veilig te landen in Hannover. In Leipzig was eerder al onderzoek naar iets verdachts bij de startbaan en daardoor moesten vluchten worden omgeleid. En nu het weer van Weer Online. Er zijn flinke perioden met zon, maar in het oosten is ook een bui mogelijk. Het is 22 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot lokaal 29 in de rest van het land. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Vlak voordat premier Rob Jetten iets zou gaan zeggen op een Pride-bijeenkomst in Amsterdam was er een protest van pro-Palestina-demonstranten. Ze riepen: Jetten, schande, bloed aan je handen. De actievoerders vinden dat hij te weinig actie tegen Israël neemt. Na een paar minuten kon Jetten aan zijn verhaal beginnen. De brandweer in Limburg krijgt hulp uit België bij het bestrijden van de bosbrand bij Venray. Verder komen er sproeisystemen die de grond nat moeten houden zodat de bodemtemperatuur daalt. Dat moet het gevaar voor ontploffende oude munitie verkleinen, omdat de brand

vooral dicht bij de grond zit, zijn blushelikopters nu niet nodig. In het westen van het land is het zo droog dat openbaar groen in de gemeenten als Den Haag, Vlaardingen en Delft voorlopig geen water meer krijgt. Alleen heel oude monumentale bomen mogen nog water uit sloten en vijvers hebben. De gemeenten balen, maar snappen dat het is wat het is. We moeten nu heel zuinig zijn, zeggen ze. Marco Borsato maakt volgend jaar niet zijn comeback bij de Vrienden van Amstel Live. Er gonsten berichten rond, maar volgens het management kloppen die niet. En ook geruchten over een eigen concertreeks in Ahoy niet. Marco Borsato was jaren uit de running door een misbruikzaak en daarin werd hij eind vorig jaar vrijgesproken. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn flinke perioden met zon, maar in het oosten is ook een bui mogelijk. Het is 22 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot lokaal 29 in de rest van het land. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Dennis van Leeuwen.

0: Ken je die film The Warriors nog, over die straatbendes? Een van de bendes in die film die inspireerde deze band voor een naam. Nou, ze noemden zichzelf dan ook de Baseball Boys. Alleen de platenmaatschappij die was het daar niet mee eens. En toen werd het maar gewoon heel simpel, The Outfield. Maar goed, we kennen ze nog steeds onder je naam. Your Love uit 1985.
1: Ice Radio. Ijskoud. De warmste.
0: Hey, hallo, een hele goede middag. Het is woensdag vandaag. Hey, 5 augustus, het is even na 1. Dit is weer je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Ik ben Dennis. Hey, eventjes goed nieuws voor de fans van de televisieserie Dag en Nacht, hè, voor het ziekenhuis. In het voorjaar van 2027 staat er alweer een nieuw seizoen voor de deur. Het is het 4e seizoen. We hadden eerst verloskunde, kindergeneeskunde en psychiatrie. En dan het volgende seizoen gaat in ieder geval over de spoedeisende hulp. En trouwens, het wordt nog mooier, want er komt dus ook gewoon een 5e seizoen aan. Moeten we nog wel eventjes wachten natuurlijk. Wordt zo rond 2028, maar wel... Wel goed nieuws toch? We moeten het zo meteen eventjes hebben over aardbeien. Ja, zo af en toe een aardbeitje kan natuurlijk geen kwaad, maar een paar keer in de week, dat is toch wel slechter voor je dan je denkt. En zo rond 1:30 een overzicht van de platenbeurzen van dit weekend. En later dit uur ook nog eventjes de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En oh ja, als jij graag een broodje mag eten achter het stuur, dan moet je echt eventjes oppassen als je naar het zuiden rijdt. Want de regels daar zijn toch wel iets anders dan in Nederland en in België. Je hoort zo meteen meer. Maar eerst Sam Fender en Olivia Dean. Dit is Rain Me In.

0: Mooi nummer blijft dit toch altijd. Beautiful Girl van INXS. Dit is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Later dit uur nog muziek van The Cardigan. En Young Gun Silver Fox.
1: And slide, take me back to 1970.
0: Ja, dan moet je toch meezingen bij deze plaat. Ik vind het altijd zulke relaxte muziek. Ik heb ook alle albums van deze mannen. En ook nog muziek van Circus Custer. Gewoon een lekker lief liefdesliedje.
2: Ondersteboven, dat het nog kan. Verliefd over mijn.
0: Ja, dat er meer dus in ieder geval tot 2 uur hier op Ice Radio. Maar eventjes over, de aardbeidjes die jij misschien wel heel veel eet. Hè? Ik wil je toch eventjes herinneren aan het feit dat het misschien toch niet zo gezond is als je het een paar keer per week eet. Je hoort zometeen meer naar Faster the People.

Hele goedemiddag als je net inschakelt. Je bent nog steeds op tijd voor je wekelijkse woensdagmiddag icebreak. Dat was Foster the People met Call It What You Want. Ice Radio. Ice. Mag jij trouwens graag een aardbeitje op je brood of in je yoghurt eten? Hartstikke lekker natuurlijk, hè? Maar dat is toch niet zo gezond als dat je denkt. Nee, want 8 van de 10 gewone Europese aardbeien zitten echt vol met resten van bestrijdingsmiddelen. En dan denk je, ach Den, ik was hem toch, dat is toch genoeg? Nee, dat is dus niet zo, want die pesticiden die zitten namelijk al in de aardbei. En het vervelende van de pesticiden is dat ze gelinkt worden aan aandoeningen als bijvoorbeeld Parkinson's of Alzheimer. Dus de tip van vandaag, eet ze niet te vaak of kies voor biologisch. Want die zijn namelijk een heel stuk gezonder. Je bent weer gewaarschuwd, hè? Zometeen dat lieve liefdesliedje van Circus Custers, Manuel Sist, Baby Come Back, uit 1978, van Player.

Dat was tot 1983 Circus Custers met Verliefd. Wat trouwens wel grappig is. Destijds waren de B-kanten van de singeltjes eigenlijk net zo belangrijk als de A-kanten. En de B-kant van dit nummer, dat heet dus De Parkiet is dood. De parkiet is dood. Ik herhaal, de parkiet is dood. Een hele goede middag. Het is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Ik ben Dennis. Later is het u nog de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het zijn de dingen die het beste niet eet en niet gebruikt en niet drinkt. En ook nog een overzicht van de platenbeurs. Gaan we zometeen eens eventjes kijken of je ergens dit weekend nog een lekker plaatje kunt scoren. Vinylvissen noemen we dat ook wel. We gaan zometeen even kijken.

Ik heb deze artiest een week of 2-3 geleden ontdekt. Ik vind het zulke te gekke muziek wat hij maakt. Hij heet Siku en je hoorde Catching Bodies. Ga meteen eventjes door naar de platenbeurzen van dit weekend. Om te beginnen morgen een grote openluchte platenbeurs op de bekende Vismarkt in het centrum van Groningen. Die is van 10 tot 5 morgen dus. En dan een beurs aanstaande vrijdag de 7e. Ook van 10 tot 5. Dat is op het Waagplein in Leeuwarden. Kan je eigenlijk niet missen. Gezellige platenmarkt. Ja, gewoon daar waar alle winkels zijn. Daar vind je ook de beurs. Dezelfde vrijdag de 7 augustus. Ook van 10 tot 5 centraal gelegen openlucht platenbeurs. Op het drukke 18 septemberplein in Eindhoven. En dan zaterdag. Een sfeervolle indoorbeurs in een historisch kapel. Ja, dat is het Agnietenkapel. En die is dus in Gouda. En het staat ons wel bekend als de kleinste platenbeurs van Nederland. Dus misschien moet je niet al te veel verwachten. Maar goed, woon je in Gouda? Altijd leuk natuurlijk. Hij is in ieder geval van 10 tot 5. En dan nog een laatste beurs. Aanstaande zondag in Hummelo. Ja, in Hummelo, dat is dus het dorp van Normale. Nou, misschien is dat niet helemaal in de richting daar waar je bent. Maar misschien ook wel leuk om eventjes een weekendje door te brengen. Dit is in ieder geval dus een platenbeurs. Hummelo Centrum van 10 tot 5. En die is aanstaande zondag. Tot zover.

van de Cardigans. Dit is Icebreak op Ice Radio. Een hele goede middag. Mijn naam is Dennis. Ken je dat gevoel? Dat je het soms allemaal een beetje zat bent. Hè? De chaos, de drukte, het presteren. Ja, het leven is niet altijd makkelijk. Hè? En soms zou je gewoon eventjes terug willen naar de tijd van vroeger. De tijd dat het allemaal nog een stuk simpeler was. Toen je nog thuis woonde. Thuis

Meanwhile, back at Mama's van Tim McGraw en zijn vrouw Faith Hill. Ja, dat zou toch mooi zijn, hè? Als we af en toe eens eventjes terug zouden kunnen gaan naar het huis van mama, daar waar het allemaal een stuk simpeler is. Mag je trouwens graag een broodje eten achter het stuur? En ga je dit jaar nog naar het zuiden, naar Spanje en naar Frankrijk? Dan moet je even blijven hangen, want het ligt daar toch wat ingewikkelder dan in Nederland.

Rod Stewart met zijn versie van Have You Ever Seen The Rain. Het is je wekelijkse woensdagmiddag ijsbreek waar je naar luistert. En zometeen nog even de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dus de dingen die je het beste niet eet, niet drinkt of niet gebruikt. Maar eerst eventjes over het gebruiken, het nuttigen van een broodje achter het stuur in de auto. Mag dat? Nou, Nederland en België doen we daar niet zo heel ingewikkeld over. Zolang je maar niet het verkeer in gevaar brengt, als je maar niet aan het slingeren gaat en zo, dan mag dat dus gewoon. Maar in landen als Spanje en Frankrijk zijn ze daar dus heel erg streng op, hè? Je kan daar zomaar een boete krijgen van 80 tot 130 euro. Als je dat doet, hè? Als je dus niet twee handen aan het stuur hebt, want dat is een beetje hun stelregel. Je moet twee handen aan het stuur hebben. Ja, doe je dat dus niet, dan kun je een boete krijgen en je wil geen ruzie krijgen met de Spaanse politie. Dat weet je, denk ik zelf ook wel. In ieder geval mag je trouwens in Spanje ook niet eens rijden als je bijvoorbeeld een ontbloot bovenlijf hebt of met slippers. Dat mag dus ook niet. Maar goed, een broodje eten in Frankrijk en in Spanje achter het stuur.

0: van Young Guns Silver Fox van het album wat ze vorig jaar hebben uitgebracht. Ja, als deze boys een nieuw album uitbrengen, dan moet ik het altijd gewoon hebben op cd of op vinyl. Ik vind het altijd te gek. Het is woensdag, je wekelijkse woensdagmiddag ijsbrekers waar je naar luistert. En zo rond dit tijdstip altijd eventjes de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En dan weet jij wat je eventjes moet doen. Inderdaad, oortjes dicht. Als eerste meldingen van diverse supermarkten voor Amogusti olijven gevuld met citroen 200 gram. Dat is wat er op het blik staat, maar er zit dus werkelijk ansjovis in. Hè? Dus kun je niet tegen vis, dan moet je het niet eten. En daarentegen, ik denk als je de blik opentrekt, dat je het ook wel ruikt. Hoor. Ja, weet ik niet zeker. Dan TK Maxx, die waarschuwt voor verschillende Yopoki rijstcakes. En allemaal met verschillende batches en houdbaarheidsdatum. Maar die ga ik ook niet allemaal opnoemen. Het komt er in ieder geval op neer dat als je rijstcakes hebt van TK Maxx, dan moet je gewoon even niet eten. Dan moet je mee terug gaan naar de winkel. Want sommige van die dingen die zijn dus bedorven. En die zijn dus ook niet geschikt voor consumptie. Dan een waarschuwing van Udea. Voor Horizon gemengde notenpasta. 350 gram. Ik denk dat het potjes zijn. Ja, daar kan eventueel stukjes glas in zitten.
1: Ik vind het heel spannend hoe dat gebeurt. Dus ja, dan kan ik je ook weer allerlei houdbaarheidsdatum geven. En barcodes.
0: Maar ja, als je dan mij vraagt, een potje Horizon notenpasta, 350 gram. Nou, die ga ik niet eten hoor, dat ga ik niet avonturen. En dan nog een melding van Aldi. Die waarschuwt voor Trader Joe's American Style Pancakes. Die is verpakt per 6 stuks. Is iets van 240 gram. Ja, er zit ook weer een verkeerd etiket op. Waardoor de allergene tarwe, gluten, ei en melk niet in de Nederlandse taal op het etiket staan vermeld.
2: Ice Radio. Wij draaien echt wat we willen.
0: En zoals altijd, als je een van deze producten hebt, ja, ik zou adviseren. Ga even terug naar de winkel. Ik denk dat je ook zonder bonnetje nog wel terug kunt. Want er zitten best wel spannende dingen in. Hè? Glas in je notenpasta. Nee, dat wil ik niet. Dit is Treintje Oosterhuis.

omdat er allerlei pesticiden in zitten. En nee, alleen wassen is dus niet voldoende. Dus luister nou maar gewoon naar me. Ik weet, ik ben soms een beetje bij de hand, maar dit moet je gewoon echt niet doen. Want je kunt allerlei neurologische aandoeningen ervan krijgen. Je kan, hè, hoeft niet. Parkinson's en Alzheimer en zo, dat wil je allemaal niet. Dit weekend zijn de platenbeurzen. Morgen in Groningen, vrijdag in Leeuwarden en in Eindhoven. Zaterdag in Gouda en zondag een beurs in Hummelo. En dat is dat het dorpje, of ja, mag ik dat zo zeggen? In ieder geval de plaats van de band Normaal. Ja. Staan die eigenlijk nog? Weet ik eigenlijk niet. Maar goed, tot zover eventjes dus de show van vandaag. Straks hier na twee Richard Vlug met de gevonden voorwerpen. Ja, jij en ik, we spreken elkaar gewoon natuurlijk volgende week weer. En mocht je wel met me willen connecten, dan doe je dat via de socials. Tik gewoon in DLG van Leeuwen. Dan kom je vanzelf mij uit. Ik spreek je. Graag tot de volgende week.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Aan de grens bij Hazeldonk heeft de marechaussee 2 Iraakse mannen van de weg gehaald. Ze worden verdacht van mensensmokkel. Ze vielen op omdat ze aan het slingeren waren en hun auto hing opvallend laag. In de wagen zaten 4

andere mensen zonder papieren. Verder bleek dat een van de Iraakse mannen eerder was gepakt voor mensensmokkel. In Amsterdam zijn twee minderjarige jongens opgepakt na een explosie bij een kinderdagverblijf in Bos en Lommer. Ze zitten vast en mogen alleen met een advocaat en met hun ouders praten. Zaterdag was bij hetzelfde kinderdagverblijf ook al een ontploffing en de politie kijkt of er een link is. President Zelensky trekt aan de bel over de Oekraïense luchtverdediging. Het aantal luchtafweerraketten is hard gedaald. En de toevoer vanuit onze partners stokt, schrijft hij op X. Volgens Zelensky waren dodelijke slachtoffers, zoals bij de jongste Russische aanvallen op Kiev, te voorkomen als er genoeg raketten waren geweest. FIFA-baas Infantino zit een rabat om tafel met de top van de Wereldvoetbalbond. Het gaat over de ophef rond de plannen van Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Hij trok het plan na hevige protesten terug, maar heeft veel vertrouwen verspeeld. Het is erom de vraag of zijn positie nog houdbaar is. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn flinke perioden met zon, maar in het oosten is ook een bui mogelijk. Het is 22 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot lokaal 29 in de rest van het land. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. En tot zover het ANP-nieuws.

0: U luistert naar gevonden voorwerpen. Over enkele ogenblikken zal de presentator van dit radioprogramma u persoonlijk te woord staan.
1: To dance energetically to pop, rock or blues music. Dat is boogie. We zijn boogieend begonnen aan gevonden voorwerpen. Dames en heren, jongens, meisjes, luisteraars, Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. En de reden dat wij met deze boogie begonnen, was dat die vertolkt werd door Heatwave. Nou, het is zomer, dus heatwaves all around. Bosbranden daar ook af en toe door. Nou, laten we ons daar verder van houden. Wij gaan ons bezighouden met muziek. En nou, wellicht wel wat zomerse muziek. Van harte welkom. Straks even onthaasten, even relaxen, even chillen met een rustig platen. Tegeltjeswijsheid en iets met passie. Joop die is op vakantie, dus die volgens mij was hij niet op vakantie, was aan het klussen. Daar gaan we straks wel even wat arbeidsvitamine voor draaien. Nou, dan hebben we de inhoud van dit radioprogramma wel zo ongeveer met je doorgenomen. We gaan boogieend verder met de Jacksons.

waar aan het boogieën? Nou, dat is snel dansen. Dan kom je bij de Urban Dance Squad uit. Maar die, ja, zijn er een beetje verveeld door geraakt. Routine. Ze vielen er verveeld bij in slaap, zal ik maar zeggen.

Nou, dan heb je het wel over routine. Als het 365 days of the year hetzelfde is, dan heb je zomaar op een gegeven moment een reden voor een scheiding, omdat het sleur is geworden. Change, change of heart.

Yes, en Changes. Nou, als je even klaar bent met alle veranderingen, dan meld je je bij Dennis Edwards. Die zorgt voor houvast. Don't look any further. Blijf niet verder zoeken.

Een blokje Dennis. We hadden Dennis Edwards en Don't Look Any Further. Daarna Dennis Leary en Asshole. En tot slot Blondie en Denise. De aanleiding voor dit blokje was een gesprek wat ik vandaag met mijn collega's Lucas en Dion had op mijn werk. Geen idee meer hoe we erop kwamen, maar op een gegeven moment zat een van die collega's Denise te neurien. En die zei toen, die ga je straks vanavond ook nog in je radioprogramma draaien. Maar de vraag is, wat draai je er dan na? Nou, het antwoord komt nu.

0: What's going on? Wat is er aan de hand? We praten hier zometeen bij met het ANP nieuws, maar dat doen we nadat we oude meuk hebben gedraaid.
1: En dan nu tijd voor oude meuk.
0: Dit is de Moody Blue. En zij stellen vragen.

0: vragen, vragen, vragen. Hoe gaat het met de wereld? Wat voor weer wordt het morgen? En wat wordt de eerste plaat na 9 uur? Nog 1,5 minuut en dan weet je.
1: Ice Radio met nu het ANP nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De Duitse politie heeft misschien een aanslag vereideld op het vliegveld van Leipzig. Het gevaar kwam van een drone met explosieven. Die werd gevonden bij een vrachtvliegtuig uit Oekraïne dat nu aan de grond staat. De drone is meegenomen voor onderzoek en de NAVO is daar ook bij betrokken. Tientallen boeren zijn met hun trekkers een provinciale weg in Twente opgereden. Ze blokkeren vlakbij Oldenzaal de brug over de A1. Op de trekkers hangen protestborden en omgekeerde Nederlandse vlaggen. De boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie is erbij, maar grijpt nog niet in. In Brabant is dicht bij de Belgische grens een verdachte auto van de weg gehaald. De politie vertrouwde het niet, want de auto was op de A16 aan het slingeren en de achterkant was doorgezakt. Er zaten 6 mensen in, van wie er 4 geen papieren hadden. Mensensmokkel, denkt de politie, die 2 mannen uit Irak heeft opgepakt. En bezoekers van festival Sziget in Boedapest vinden het altijd prachtig. Het laatste stukje met de boot. Maar dat kan dit keer niet. De boten worden aan de kant gehouden door de lage waterstand in de Donau. Je kunt nu alleen via de brug op het eiland komen. Sziget begint maandag en duurt de hele week. Het weer van Weer Online? Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het oosten kan ook een bui vallen. Het is 22 tot lokaal 29 graden. Morgen aardig wat zon en een stukje koeler. En tot zover het ANP-nieuws.

There's something going on. Ik ontken alles. Ik ben slechts een radioprogramma aan het presenteren op Ice Radio. Of is dat juist wat er nu aan de hand is? Dat kan natuurlijk ook. Welkom in de twee gevonden voorwerpen. We openen met Frida. I know there's something going on. Straks even onthaasten, even relaxen, even chillen, even tot onszelf komen en een rustig platen. Tegeltjes wijsheid en iets met passie moeten we nog voorbij laten komen. We zijn met allerlei vragen bezig. En dit is eigenlijk geen vraag, maar in het Engels is het woord vraag en het woord kwestie hetzelfde. A question of time. Depeche Mode.

Mena featuring Kim Wilde. And he plays anywhere, anytime. Dus niet een question of time. Het komt gewoon. Het komt gewoon. Zoals een onthaastblokje. Dat komt gewoon. Elke keer weer een gevonden voorwerp ergens. Nou, 2-3 platen na het hele uur. En vandaag gaat het onthaastblokje over need, behoefte. En de allereerste is Renny Van Warmer. We luiden de meditatiebel voor Just When I Needed You Most.

Might Need Somebody. Je zou iemand nodig kunnen hebben, Randy Crawford. Daarvoor hadden we All I Need van Air. En daar weer voor Randy Van Warmer. En Just When I Needed You Most. Nou, deze dames, die hebben alles op voorraad wat je nodig hebt. What I've Got Is What You Need.

0: you know, you're one of my kind.
1: Oh, heel intiem. I need you. Je luistert naar Gevonden Voorwerp. Ik heb jullie nodig als luisteraar voor dit radioprogramma. Anders doe ik het voor Jan Joker.

Paul Carrack, I Need You. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen. Eentje nog te gaan tot het tijd zijn van 10 uur of 4 uur. Volgende week doen we het gewoon nog een keer op dezelfde tijd. Tot dan.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Goed nieuws over de natuurbrand die al 2 dagen woedt in het Limburgse Venray. Het vuur is onder controle, maar is nog niet uit. Hoe lang er nog geblust moet worden is niet duidelijk. Intussen is er een nieuwe natuurbrand uitgebroken in de duinen van Wassenaar. Het vuur en de rookwolken zijn vanaf het strand te zien. De blokkeeractie van boeren in Twente is voorbij. Ze waren vanmiddag met 150 trekkers een provinciale weg vlakbij Oldenzaal opgereden en blokkeerden een brug. Ze hadden protestborden bij zich met teksten die onder andere verwezen naar de minister van Landbouw. Zijn stikstofplannen zijn volgens de boeren veel te streng. Op het vliegveld van Leipzig in het oosten van Duitsland zijn 2 drones gezien. 1 werd later gevonden bij een landingsbaan waar ook een vrachtvliegtuig uit Oekraïne stond. De drone was bewapend met een explosief dat niet is afgegaan. De Duitsers nemen de zaak zeer serieus en houden rekening met terreur. En IJsland zet meer dan 20 buitenlandse dierenactivisten het land uit en die mogen nooit meer terugkomen. Ze probeerden vorige week een schip te rammen dat op walvisjacht ging. Dat mislukte en de activisten werden daarna op het schip vastgehouden. IJsland is een van de weinige landen waar mensen op walvissen mogen jagen. Het weer van Weer Online? Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het oosten kan ook een bui vallen. Het is 22 tot lokaal 29 graden. Morgen aardig wat zon en een stukje koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij Wassenaar is een stuk duin in brand gevlogen en daarom is uit voorzorg een hotel vlakbij ontruimd. Hoe groot de brand precies is, valt nog niet te zeggen. De rookwolken zijn volgens Omroep West tot in Zoetermeer te zien. Intussen is de grote bosbrand in Noord-Limburg na dagen blussen onder controle, maar het vuur is nog niet uit. In het centrum van Londen is een verwarde vrouw opgepakt die 4 mensen zou hebben aangevallen met een schaar. De slachtoffers zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aanval was in een wijk waar veel horeca en theaters zitten. Er werd ook een traumahelikopter opgetrommeld, die landde op Trafalgar Square. In Duitsland zijn 7 mensen veroordeeld van een extreemrechtse terreurcel. Ze kregen straffen tot 5 jaar. De groep had onder meer opvanglocaties van asielzoekers aangevallen. Ze hadden ook een cultureel centrum in brand gezet. Er vielen geen slachtoffers, maar de rechter zei dat het heel anders had kunnen aflopen. En bij een fruitteler uit Zeeland is een partij verboden bestrijdingsmiddel gevonden. Hij had het gekocht in China dat waarschijnlijk wist dat het iets schimmigs deed. Op de verpakking stond namelijk dat het hondenvoer was. De zaak kwam aan het rollen toen er een pakketje werd gevonden op Schiphol dat bestemd was voor de teler. Het weer van Weer Online? Een afwisseling van wolken en zon. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De politie heeft een man uit Ede opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op Nederlandse militairen. Het gebeurde een paar maanden geleden al, maar is nu pas bekend, schrijft de Telegraaf. De man werd als verdachte aangemerkt toen hij foto's stond te maken bij een legeroefening in Gelderland. De brand in de duinen bij Wassenaar is onder controle. Het vuur ontstond vanmiddag vlakbij de strandtenten. Een hotel in de buurt werd het voorzorg ontruimd, maar alle gasten mogen nu weer terug. De brandweer houdt het stuk duin nog wel in de gaten, mocht het vuur toch weer oplaaien. Bij de bestorming van de Spaanse enclave Ceuta in Marokko werden tientallen mensen opgepakt en Marokko gaat er zeker 50 vervolgen. Ze worden onder meer verdacht van geweld tegen grenswachten. Bij de bestorming klommen tienduizenden migranten over de hekken. Anderen zwommen naar Ceuta. En Nederlands succes in de Vrouwen Tour de France. Demi Vollering heeft de 5e etappe gewonnen. De rit eindigt in een spannende sprint met 2 van haar concurrenten, onder wie de drager van de gele leiderstrui, de Zwitserse Marlène Reusser. Maar Vollering was ze uiteindelijk te snel af. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

not going.

minder van hetzelfde.

opgericht en strijdt onder meer tegen discriminatie en geweld tegen queers. Het waren bizarre dagen voor de Nederlandse brandweerman Jelle uit Friesland. Hij was naar Spanje gestuurd om de bosbranden bij Barcelona te blussen. En toen hij weer terug was in Nederland, moest hij meteen aan de bak bij de bosbrand in Venray. Hij is nu weer thuis en probeert daar weer een beetje op adem te komen. En een mooie dag voor Demi Vollering in de Vrouwen Tour de France. Ze heeft de vijfde etappe op haar naam geschreven, die eindigde in een stadje boven Lyon. Vollering liet in de sprint zien wat ze allemaal in huis heeft en trok net aan het langste eind. De gele leiderstrui blijft in de handen van de Zwitserse Marlène Reusser. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Wat kind vindt.

In dit geval met orgeltje. I'm a man. En dat is de eerste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Op maandag tussen 1 en 2. En woensdagavond tussen 7 en 8. Op het allerleukste radiostation van het hele internet. Ice. Geen format. Wel van het noorden van Engeland. Helemaal naar het zuiden. Naar Wales.

0: toch maar eens vaker gaan luisteren naar die muziek uit Wales. De man heet Strawberry Guy, tenminste zo noemt hij zich. Love me like you used to. Heel af en toe dan vind ik nog eens iets leuks uit de hiphop. Want ik hou van oldschool hiphop en tegenwoordig wordt oldschool hiphop niet zo heel erg veel meer gemaakt. Jay-Z is voor mij op mijn leeftijd niet oldschool hiphop, maar hij maakt het wel.
1: This song here is dedicated to Danny Dan. May he rest in peace. Who at his funeral left us with the words that he did it his way.

Starface, samen met Tiga en Freezing. Met een jaren 80 schuine streep, jaren 90 drumcomputertje. Daar komt het dus niet vandaan, het is een stuk moderner. Daarvoor Jay-Z, halverwege de jaren 90, was eigenlijk zijn debuutsingle In My Lifetime. En klonk ook echt als oldschool hip-hop. Dit is Wat Kind Vindt op Ice Radio. Maandag tussen 1 en 2, woensdagavond tussen 7 en 8. Meestal is het wat eclectisch. Heel af en toe doen we een beetje thematisch. Bijvoorbeeld, we hebben een uurtje vocoders gedaan. We hebben een uurtje Latijns-Amerikaanse invloeden gedaan. We hebben al een paar keer muziek gedraaid waar je voor gaat zitten. Dan is er ook wat tijd voor live optredens en lange nummers en zo. En ik krijg veel tips van mensen die dan zeggen, joh, als je nog een keer zo'n uurtje doet, draai dan dit of draai dan dat. Nou, we zitten nu niet in zo'n themauur. Maar ik krijg ook wel eens reacties van buitenaf. En eentje daarvan, die wil ik er nu even uithalen. Gewoon omdat hij leuk is. Hij is van Geert Nieuwkoop geweest. En die heeft ooit tegen mij gezegd, je moet Tom Petty Live at the Fillmore eens opzetten. Mooi album. En daarvan het meest geweldige live nummer, zegt hij, met de meest geweldige gitaarsolo die er bestaat. Nou, het nummer duurt bijna 12 minuten, dus ga er maar voor zitten, Geert. En de mensen die Geert een warm hart toedragen, ik nu dus ook. Tom Petty en de Heartbreakers, want het is inderdaad een heel mooi nummer. It's Good to be King, live at the Fillmore, 1997.

Ik krijg zin om weer zo'n uur te gaan maken. Muziek waar je voor gaat zitten. Maar dit was een gewone aflevering van Wat Kind Vindt. En daarin Tom Petty en de Heartbreakers. Van Geert dus, It's Good to Be King.

Ik wacht deze humor wel hoor, van Willy Wartaal en Donnie met Barry Hayes. En daarvoor een man uit Washington, een Washington native, met een heerlijke soulstem, Alan Stone, samen met PJ Morton en Mystery. De Plain White Tees hebben een cover gemaakt van een nummer van zichzelf.

heb ergens gelezen dat het de bedoeling was dat Gen Z het nummer ook kent. 21 jaar na het origineel Hey There Delilah. En daarom hebben de Plain White Tees het opgenomen samen met Lolo. Een dame die het nummer vanuit haar jeugd dus kende. Wat deed Nile Rodgers met Chic toen Chic eigenlijk eventjes uit was? Chic heeft zware periodes gehad. Nou ja, dit deed hij. Hij nam veel nummers op met Norma Jean Wright, de eerste zangeres van Chic. En ja, het klinkt als Chic, maar officieel was het het niet. En het werd allemaal platinum trouwens. En dat wisten wij in Nederland helemaal niet. Dit is een voorbeeldje. Norma Jean Wright, dus eigenlijk een soort chique sorcerer.

Gabriella Chilmi, die heeft zichzelf wel opnieuw uitgevonden, zeg. Vette soul, why are you hanging around? En daarvoor, ja, vette disco eigenlijk, uit de tijd dat het nog net mocht. Chic was op een gegeven moment helemaal uit, hè, omdat de disco uitraakte. Maar ja, ze verveelde zich nooit. Nou, Rodgers die ging samen met Norma Jean Wright gewoon door. Onder andere met Sorcerer. Iedereen die wel eens wat vaker naar Ice Radio luistert en zeker naar dit uurtje, die weet dat ik iets heb met Haarlem.

singer-songwriter Selwyn, S-E-L-W-Y-N. En Right Here was de voorlaatste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Oliver Heldens die neemt ons nog even terug naar 1983. En dan is het tijd voor mijn collega's hier op het allerleukste radiostation van het hele internet, ICE.

door een man hebben aangevallen. Het moederbedrijf van de in opspraak geraakte fietsfabrikant Babou zit in grote geldproblemen. Ze hebben in ons land uitstel van betaling gekregen. Babou kwam een paar jaar geleden in het nieuws. Toen bleek dat de bakfietsen zomaar doormidden konden breken en de fabrikant daar niet eerlijk over was. En in Amerika wordt een incident onderzocht rond een helikopter met daarin president Trump. Die was opgestegen vanaf het Witte Huis en volgens de regels moet het vliegverkeer rond Washington dan worden stilgelegd. Dat gebeurde niet en daardoor kwam de heli te dicht bij net opgestegen passagiersvliegtuig. Trump was niet in gevaar. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Thinking about

0: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Haarlem is een man opgepakt die vorige week twee mensen zou hebben mishandeld. Een jonge vrouw die wilde gaan suppen op een plas en een oudere man. Ze vertelde dat ze uit het niets werden aangevallen en dat de verdachte er vandoor ging op een fiets. De vrouw hield er een blauw oog aan over en wonden aan haar mond. Premier Jette is in Venray geweest. Hij wilde met eigen ogen de verwoestingen zien van de bosbrand. Jette sprak met brandweermensen, gouverneur Roemer en de burgemeester. De brand is nu onder controle, maar nog niet uit. Als het goed is, kunnen morgen wel weer treinen rijden tussen Venray en Boksmeer. Queer mensen van kleur hebben behoefte aan hun eigen pride en deze week was het zover. In Amsterdam zijn gisteren en vandaag honderden mensen afgekomen op het allereerste Black Pride Festival. Volgens de organisatie is het belangrijk dat je naar een plek kan waar je geen discriminatie hoeft mee te maken en waar je je veilig voelt. En de familie van de Amerikaanse beroepsroddelaar Perez Hilton zegt dat hij inderdaad in het ziekenhuis ligt. Een reactie volgt op een verontrustend filmpje waarin hij zichzelf verwond en onder het bloed zit. Het is niet duidelijk hoe het met hem is. Hilton houdt het wel een wee bij van Hollywoodsterren. Dat leidde ook tot conflicten. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
1: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
6: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het spoedoverleg van de FIFA zou afgelopen zijn, maar er werden na afloop geen mededelingen gedaan, meldde Frans Persbureau. Journalisten zagen aan het begin van de avond twee geblindeerde auto's wegrijden en dat was het. De vergadering ging over de ophef rond de commerciële plannen van FIFA-baas Infantino. Een aparte rechtszaak in Overijssel over een man die hoe dan ook gevangenisstraf wilde om betere zorg te krijgen. Hij leidt aan schizofrenie. Om zijn wens voor elkaar te krijgen sloeg hij twee vrouwen met een hamer op hun hoofd. Hij moet daar 6 jaar voor zitten en hij kreeg ook tbs met dwangverpleging. Heb je iets besteld bij webwinkel Bol, moet je extra letten op mailtjes met verdachte linkjes. Er was een cyberaanval op een logistieke partner van Bol. Het kan zijn dat criminelen daarbij gegevens van klanten hebben bekeken en gekopieerd. Door het datalek wordt misschien ook je bestelling wat later bezorgd. En de treinen tussen Vendraai en Boksmeer in Limburg gaan morgen weer rijden. Treinverkeer lag dagenlang stil door de grote natuurbrand die aan beide kanten van het spoor woedde. Maar vandaag kreeg de brandweer het vuur onder controle. Vervoerder Arriva zet de rest van de avond nog bussen in. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Campus Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park, overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ook al is de natuurbrand in Noord-Limburg al uren onder controle, er geldt nog altijd een noodverordening. Zeker tot morgenochtend 10 uur, zegt de gemeente Venray. Tot die tijd mag niemand in de buurt van het natuurgebied komen, zodat hulpdiensten daar hun werk kunnen blijven doen. Het is nog onduidelijk of Gianni Infantino aanblijft als baas van de FIFA. Hij had vandaag een crisisoverleg met de top van de bond in Marokko. Dat is inmiddels afgelopen. Er zijn alleen nog geen mededelingen gedaan over wat daar is besproken. Infantino ligt al weken onder vuur om zijn plannen om aandelen voor het WK voetbal te verkopen. De drone met daaraan een explosief, die eerder vandaag werd gevonden op het vliegveld van Leipzig, is een nieuw soort dreiging, zegt een Duitse minister. Hij denkt dat het goed kan dat de drone uit een ander land afkomstig is en staat niet uit dat het nog is gebeurd. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïense vliegtuigen. En PSV'er Joey Veerman werd dit weekend al vroeg met rood van het veld gestuurd tijdens de verloren strijd om de Johan Cruijffschaal, nadat hij het hoofd van zijn tegenstander raakte. De KNVB wil Veerman 2 wedstrijden schorsen, maar PSV gaat daar niet mee akkoord. Daarom wordt de zaak morgen opnieuw besproken. Het weer dan nog van Weer Online. We krijgen een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice Radio.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ook al is de natuurbrand in Noord-Limburg al uren onder controle, er geldt nog altijd een noodverordening. Zeker tot morgenochtend 10 uur, zegt de gemeente Venray. Tot die tijd mag niemand in de buurt van het natuurgebied komen, zodat hulpdiensten daar hun werk kunnen blijven doen. Het is nog onduidelijk of Gianni Infantino aanblijft als baas van de FIFA. Hij had vandaag een crisisoverleg met de top van de bond in Marokko. Dat is inmiddels afgelopen. Er zijn alleen nog geen mededelingen gedaan over wat daar is besproken. Infantino ligt al weken onder vuur om zijn plannen om aandelen voor het WK voetbal te verkopen. De drone met daaraan een explosief, die eerder vandaag werd gevonden op het vliegveld van Leipzig, is een nieuw soort dreiging, zegt een Duitse minister. Hij denkt dat het goed kan dat de drone uit een ander land afkomstig is en staat niet uit dat het nog is gebeurd. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vliegtuigen. En PSV'er Joey Veerman werd dit weekend al vroeg met rood van het veld gestuurd tijdens de verloren strijd om de Johan Cruijffschaal, nadat hij het hoofd van zijn tegenstander raakte. De KNVB wil Veerman 2 wedstrijden schorsen, maar PSV gaat daar niet mee akkoord. Daarom wordt de zaak morgen opnieuw besproken. Het weer dan nog van Weer Online. We krijgen een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Files from the fridge. Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ook al is de natuurbrand in Noord-Limburg al uren onder controle, er geldt nog altijd een noodverordening. Zeker tot morgenochtend 10 uur, zegt de gemeente Venray. Tot die tijd mag niemand in de buurt van het natuurgebied komen, zodat hulpdiensten daar hun werk kunnen blijven doen. Het is nog onduidelijk of Gianni Infantino aanblijft als baas van de FIFA. Hij had vandaag een crisisoverleg met de top van de bond in Marokko. Dat is inmiddels afgelopen. Er zijn alleen nog geen mededelingen gedaan over wat daar is besproken. Infantino ligt al weken onder vuur om zijn plannen om aandelen voor het WK voetbal te verkopen. De drone met daaraan een explosief, die eerder vandaag werd gevonden op het vliegveld van Leipzig, is een nieuw soort dreiging, zegt een Duitse minister. Hij denkt dat het goed kan dat de drone uit een ander land afkomstig is en staat niet uit dat het nog is gebeurd. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïense vliegtuigen. En PSV'er Joey Veerman werd dit weekend al vroeg met rood van het veld gestuurd tijdens de verloren strijd om de Johan Cruijffschaal, nadat hij het hoofd van zijn tegenstander raakte. De KNVB wil Veerman 2 wedstrijden schorsen, maar PSV gaat daar niet mee akkoord. Daarom wordt de zaak morgen opnieuw besproken. Het weer dan nog van Weer Online. We krijgen een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ook al is de natuurbrand in Noord-Limburg al uren onder controle, er geldt nog altijd een noodverordening. Zeker tot morgenochtend 10 uur, zegt de gemeente Venray. Tot die tijd mag niemand in de buurt van het natuurgebied komen, zodat hulpdiensten daar hun werk kunnen blijven doen. Het is nog onduidelijk of Gianni Infantino aanblijft als baas van de FIFA. Hij had vandaag een crisisoverleg met de top van de bond in Marokko. Dat is inmiddels afgelopen. Er zijn alleen nog geen mededelingen gedaan over wat daar is besproken. Infantino ligt al weken onder vuur om zijn plannen om aandelen voor het WK voetbal te verkopen. De drone met eraan een explosief, die eerder vandaag werd gevonden op het vliegveld van Leipzig, is een nieuw soort dreiging, zegt een Duitse minister. Hij denkt dat het goed kan dat de drone uit een ander land afkomstig is en staat niet uit dat het nog is gebeurd. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vliegtuigen. En PSV'er Joey Veerman werd dit weekend al vroeg met rood van het veld gestuurd tijdens de verloren strijd om de Johan Cruijffschaal, nadat hij het hoofd van zijn tegenstander raakte. De KNVB wil Veerman 2 wedstrijden schorsen, maar PSV gaat daar niet mee akkoord. Daarom wordt de zaak morgen opnieuw besproken. Het weer dan nog van Weer Online. We krijgen een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.